bang zat en den dan ik den cha-cha-cha. Ik zing de lekers van de Namur, van Charles Aznavour. Oui, c'est l'amour en op ne clash kops toch genoeg. Ik ben charmant, plezant, vertel nu het geen zeer verder aan. En al de maskers die zijn keigel zot van mij.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

vermeende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mijn jongen gekeken, zelfs ik van school kwam.

Dag vol, dag moe, dag onneke over zwaaien. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker, dat ik hoe het kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle mening over Toos.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Ah!

That's cool.

In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vissenwereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.

Oeps. Heb ik hem op standje doorblazen staan of zo? Sorry jongens. Dat was een oudje van Tavares. En dat heette Who Done It? Ja, ik niet hoor. Ik weet van niks. Ik ben onschuldig. En onschuldig geboren. Van de jaren 70, want daar kwam dit uit, hollen we in de platenkast vervolgens naar 2020. Het leuke is dat dat dan weer een nummer is, volgens mij een traditional. Gebaseerd op de Banana Boat Song. En dan zijn we toch weer heel erg ver terug in de tijd. Welkom in de platenkast. En dit zijn Conqueror featuring Shaggy. En dat heet natuurlijk Banana.

0: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de Platenkast met Ellie van Amstel.
1: Seit 2000 jaren leeft die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

0: mehr Spaß als irgendwas.
1: Dat was Duff en dat heette Kodo uit de jaren 80. En wat heb ik hier zeg? Ik heb iets hier in het systeem gevonden. En ik dacht, dat heet toch niet zo? Teach in en upside down. Nou, ik heb het zo lang niet gehoord en dus duidelijk ook nooit gedraaid, dat ik niet meer wist hoe die ging. Maar als je hem hoort, dan denk je van, oh ja, en daar hou ik van. Daar leef ik voor om de platenkast te maken. Dat jij denkt van, oh ja, aha, ja, die. Nou, die dus.

0: Dat was een nummer uit 1968, notabene, van de 1910 Fruit Gum Company. Dus dat heeft iets met kauwgom te maken. En dat heette Simon Says. En dat je in de platenkast alle kanten op kunt, behalve de goeie. Dat blijkt wel, want ik heb een nummer van Dr. Alban gevonden. En dat is een leuke voor popquizen. Hoe heet dat ding? Nou, ik ga het van tevoren maar verklappen. Het ding heet No Coke.
1: Cause when I come rough. In a regular, I'm off in business. Come!

Diana Ross en de Supremes. Volgens mij is dit ook nog eens gebruikt voor een tv-serie. En ik ontdekte het op een verzamel-LP. En ik was er meteen helemaal weg van jaren geleden overigens hoor. En het is toch een van mijn favorieten nog steeds van de band. En ik heb ook diverse favorieten van Diana Ross zelf. Want dat vind ik ook een uitstekende zangeres. Dan nu een stukje Spaans. Mano, ciao. Me gustas tú.

vraag me af of jullie hier stil bij konden blijven zitten. Ik in ieder geval niet. The Temptations van heel wat jaren geleden, 1972. En dit heette Papa Was a Rolling Stone. Je kent het misschien ook al van What Was Not Was, maar dat was veel later. Het nu volgende nummer is ook gecoverd. Dat zou je niet zeggen. Wie covert er nou iets van? Doe maar, want het is toch wel heel origineel. Maar de acteur Tim Immers heeft in de jaren 90 aangedurfd met een hit uit 1981, die dus origineel van Doe Maar was. En dat heette Liever dan Lief. En natuurlijk draai ik die van Doe Maar.

Ze denkt, ik ken dit ook van iemand anders. Klopt, het is eigenlijk van KC en de Sunshine Band. Maar in 1992 dacht W, dat kunnen wij ook. En hebben het toen ook opgenomen. Please don't go. Ze denkt, Treintje Oosterhuis, dat is die ene van dat bandje. Ze heeft ook solo best wel een hoop gedaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze uit, wat was het, 2012? Het lijkt korter geleden. Het is wel lekker nummer. Het heet Knocked Out. Oh ja, dat bandje was natuurlijk Total Touch.

Lekker hè. Knocked-out van Treintje Oosterhuis. Ik word ook knocked-out als ik niet gauw op dit uur afrond. Dan krijg ik met de koffiepot van meneer Sterkenstans. Dus ik draai er gauw nog eentje van Don Henley. En die heet The Boys of Summer. Zomer, yay. Ik zei zomer. Dank u.

0: onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vissen wereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: kopen.
1: Een prachtige hitkampioen souvenir vinden. Sam Cooke. What a wonderful world. Tijd voor Belgische muziek hier in Hitkampioen. Jouw feel-good uur met Aaron Blommaert.

combinatie. Pimey Fisher hoorde je. En Love Changes. One Hit Wonders, ze komen ook voorbij in de hitkampioen. In de jaren 90 waren er een aantal. Zoals deze hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.
0: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Nee, we hadden René Vroeger calling out your name. Als ik een top 5 lijstje mag maken met feel good hits, dan hoort dit nummer er zeker bij. En denk bij velen onder u. ABBA en

met een graag gezien gast bij de hitkampioen, Mr. Pitbull, in jouw feel good uur. We zetten de archieven nog eens open met deze Martha Reeves en de Vandaag.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Radio Memory.
2: Goedemorgen.
1: Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

deze man is absoluut niet vies om met mensen samen te werken. Hij is ook een producer en een DJ, maar zingen, dat laat hij liever aan andere mensen over. Mr. David Guetta en I'm Good.

0: In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vice-wereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Even over 8:00, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
7: Totaal Nederlands.

heel mooi binnenkomer, Danny Fabri, met een versie van Volare, die je nog wel kent, van Al Martino. Welkom bij Totaal Nederlands, het beste van Vlaanderen en

Stevens met hun versie van Zeg eens meisje, word dan zeg eens jongen. Hey, fijn dat je weer luistert. Dit is Totaal Nederlands met daarnet nog Frank Galan en zijn versie van Delilah. Ken je deze nog? Met de vlag.

0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: Luc Steno uit Die Foolse Reeg met een hommage aan Salvatore Adamo.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.
3: This is your station. Your music.
4: Totaal Nederlands.

man die al een hele tijd meedraait in de Vlaamse showbiz, Bobby Prins, hierbij Totaal Nederland. Dit is GG en die houdt positief.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Hey, luister mee. Het is Erik.

Phil Kevin, ken je nog wel van Come On en Doe Het, vrienden. Het was een leuk duet samen met Lisa. Ik ben gelukkig met jou. Nu naar Nederland met een band die na Zoutelanden het succes heeft gehaald in België.

Dit nummer is het commercieel succes begonnen van Bluff in Nederland. Met Zoutelanden natuurlijk in België. Maar dat verhaal kennen jullie al. Wij hebben weer een uur het beste van Vlaanderen en Nederland op bij elkaar gezet. En we hopen dat binnenkort weer te mogen doen hier op je radio. We gaan eruit met een man die 80 geworden is. Wiltura.

0: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wil de rechtsradicale partij AfD een regering vormen. Ze won overtuigend de deelstaatverkiezingen met net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op in het deelstaatparlement. Maar dat zijn er 3 te weinig om alleen te kunnen regeren. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en strandt op een goede 17%. Mogelijk wordt de populistische partij BSW cruciaal voor de regeringsvorming. Die haalde onverwacht de kiesdrempel en zei voor de stembusgang dat ze bereid is met de AfD te praten. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon over de landingsbaan schoot. 5 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. Het toestel botste tegen verschillende voertuigen en vloog in brand. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken dat nog. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon en roept inwoners op om hun huizen te verlaten. Israël zegt dat het doelwitten van de Iraansgezinde militie Hezbollah viseert. Dat gebeurt na drone-aanvallen van Hezbollah op Israëlische militairen. Afgelopen weekend bestookte Israël ook al verschillende doelen in het zuiden van Libanon. Zeker 7 mensen werden daarbij gedood. De Deense oud-koningin Margrethe ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is daar opgenomen nadat ze onwel was geworden. Volgens het Deense koningshuis heeft ze een bloedophoping in de heupstreek en is ze licht uitgedroogd. Margrethe is 86 en blijft een week in het ziekenhuis voor behandeling en observatie. Daardoor kan ze overmorgen de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo niet bijwonen. Hij overleed eind vorige maand. We krijgen een voorlopig laatste zomerse dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 29 graden. Morgen starten we droog, later gaat het regenen. Het wordt ook gevoelig frisser, we halen morgen net geen 20 graden meer.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Patrick de Groot.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Is in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wil de rechtsradicale partij AfD een regering vormen. Ze won overtuigend de deelstaatverkiezingen met net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op in het deelstaatparlement. Maar dat zijn er 3 te weinig om alleen te kunnen regeren. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en strandt op een goede 17%. Mogelijk wordt de populistische partij BSW cruciaal voor de regeringsvorming. Die haalde onverwacht de kiesdrempel en zei voor de stembusgang dat ze bereid is met de AfD te praten. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon over de landingsbaan schoot. 5 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. Het toestel botste tegen verschillende voertuigen en vloog in brand. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken dat nog. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon en roept inwoners op om hun huizen te verlaten. Israël zegt dat het doelwitten van de Iraansgezinde militie Hezbollah viseert. Dat gebeurt na drone-aanvallen van Hezbollah op Israëlische militairen. Afgelopen weekend bestookte Israël ook al verschillende doelen in het zuiden van Libanon. Zeker 7 mensen werden daarbij gedood. De Deense oud-koningin Margrethe ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is daar opgenomen nadat ze onwel was geworden. Volgens het Deense koningshuis heeft ze een bloedophoping in de heupstreek en is ze licht uitgedroogd. Margrethe is 86 en blijft een week in het ziekenhuis voor behandeling en observatie. Daardoor kan ze overmorgen de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo niet bijwonen. Hij overleed eind vorige maand. We krijgen een voorlopig laatste zomerse dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 29 graden. Morgen starten we droog, later gaat het regenen. Het wordt ook gevoelig frisser, we halen morgen net geen 20 graden meer.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

0: tegen gesproken. Goeiedag, zeg. Wat was dat een grootheid? Sammy Davis Jr.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans.
0: Welkom wederom bij het clubje.

we zijn wel lekker. Het is weer oud. Waar je van houdt? In de middel of de roadshow. Destiny, Candy Staten op de radio ook. Daar wordt de plaat uit natuurlijk. Als zoveel muzikale fotografische hoogstandjes. Een voltooid verleden. Jawel, lieve vrienden. Maar ze blijven bestaan. Oh, tuurlijk. We zijn er gek op. Zometeen een fijne. Allereerst...

0: Breakout.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: In 1983 deden ze mee aan het Nationale Songfestival. Even later volgden enkele hits, waaronder Als je hamer goed ziet. Hier is

uit Italië. Ach, maar een klein stapje, lieve mensen. Een klein stapje. Umberto Tozzi. En over Tozzi. Ja, goed, linkje schoongelegd naar Tosti. Arnold heeft zijn Tosti-ijs meegenomen vandaag. Heerlijk, Arnold. Wat zeg je? Nee, de nummer 2. Hamkaas gaat. Mag het? Lekker hoor. Een heel klein studiootje en het ruikt. Het ruikt. Op dit ogenblik naar Tosti's. Dankjewel ook onze grote vriend uit Italië natuurlijk. Dit is voor jou de Middle of the Road Show wereldwijd. Via diverse kanalen, via zendpalen, hoge masten, maar ook via het wereldwijde internet.

Greece. Nou, inmiddels zijn er wel 30, want zoveel groepswisselingen heeft de groep wel gehad in de loop der jaren. Nee, echt origineel zijn ze niet meer. Dat was de groep in 1974 en een beetje, denk ik. Met Dirty Old Man bijvoorbeeld. Maar 1979, toch wel van een heugelijk jaar. Om dat terug te verlangen. The Runner, daar gaan we, de Sweet Degrees. In de middle of the road show. Sentiment, voltooid verleden tijd.

Lijfje. Toen met dat slanke lijfje, Olivia Newton-John uit 1979. A Little More Love. Met daarvoor de London Beat, natuurlijk uit Londen, met Jimmy Helms als liedzanger. Met kenmerk door hun close harmonies. En aanvankelijk was London Beat vooral populair in Nederland. Pas hun vijfde single, die je hoorde, I've Been Thinking About You, met een grote internationale hit.

mooiste werk. Van Gogh is er niks bij. Nee, tuurlijk niet. Het is een Rembrandt onder de muziekvrienden. De Babies, Britse muziekgroep. Actief van 1974 tot met 1980. Met John Waite, Tony Brock, Michael Colby, Wally Stucker, Jonathan Cain en Ricky Phillips. Ja, is every fine, I'm free time, I think of you. Wat lekker, hè? De middel of de roadshow. Ook natuurlijk wereldwijd via Facebook. Mensen, de middel of de roadshow, gewoon even kijken.

als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik ze nog. Ja, ik zie ze nog net zo voor me, joh. Die lekkere meid uit Zuid-Afrika, Kloot. En Sefie, even de laatste in de show voor. Ach nee, gaat het al zo snel dan? Nee? Natuurlijk. Plaatjes met gaatjes en plaatjes met straatjes. Nou, nee. Ze schuiven er door. Zometeen nog meer in de programmering, dus blijf lekker luisteren en geniet het water natuurlijk. Hè.

0: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wil de rechtsradicale partij AfD een regering vormen. Ze won overtuigend de deelstaatverkiezingen met net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op in het deelstaatparlement. Maar dat zijn er 3 te weinig om alleen te kunnen regeren. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en strandt op een goede 17%. Mogelijk wordt de populistische partij BSW cruciaal voor de regeringsvorming. Die haalde onverwacht de kiesdrempel en zei voor de stembusgang dat ze bereid is met de AfD te praten. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon over de landingsbaan schoot. 5 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. Het toestel botste tegen verschillende voertuigen en vloog in brand. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken dat nog. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon en roept inwoners op om hun huizen te verlaten. Israël zegt dat het doelwitten van de Iraansgezinde militie Hezbollah viseert. Dat gebeurt na drone-aanvallen van Hezbollah op Israëlische militairen. Afgelopen weekend bestookte Israël ook al verschillende doelen in het zuiden van Libanon. Zeker 7 mensen werden daarbij gedood. De Deense oud-koningin Margrethe ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is daar opgenomen nadat ze onwel was geworden. Volgens het Deense koningshuis heeft ze een bloedophoping in de heupstreek en is ze licht uitgedroogd. Margrethe is 86 en blijft een week in het ziekenhuis voor behandeling en observatie. Daardoor kan ze overmorgen de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo niet bijwonen. Hij overleed eind vorige maand. We krijgen een voorlopig laatste zomerse dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 29 graden. Morgen starten we droog, later gaat het regenen. Het wordt ook gevoelig frisser, we halen morgen net geen 20 graden meer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memory.
4: Radio Memory's hitschijf.

Een hele mooie single was deze hier op deze maandag 7 september. Iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. We krijgen tropische temperaturen tot 29 graden vandaag hier in Vlaanderen. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren hier bij Radio Memory vanuit Pajottenhem, Galmaarden. Dat is er eentje van New Order en de Blue Monday. Goedemorgen allemaal.

is ook een van de bekendste platen van de Bee Gees, Staying Alive. We gaan richting reclame. Gaan we doen met een meneer uit Nederland, namelijk Justin De Wild. En we draaien Cherio.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Muziekje muziek hoor enkel hier bij ons bij Radio Memory op deze maandag 7 september. We draaiden John Scatman en I'm a Scatman. En dat is reetje terug in de tijd, hè. Een man met een prachtige stem, Roy Orbison, oh beautiful Lana.

Ook deze stond vandaag in onze playlist, de nieuwe single van Silke en Laat de Liefde Winnen hier bij Radio Memory. Dat is een geweldige discoplaat uit de jaren 80. Ik heb het over een diep en we draaien Last Night DJ Save My Life.

Een zomerse plaat was deze van Jovalli, That's Amore. We gaan richting reclame. Gaan we doen met de plaat van The King of Rock'n'Roll. We draaien Kiss Me Quick.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemorgen.
3: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

Wie dames, ze noemen zichzelf Mellon Kin. We draaien de Shangouts. Je kent ze nog wel van Respectable. We gaan een Duitsstalige plaat op jullie loslaten. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken. Doet er niet toe. Je moet Radio Memory met je meenemen. We draaien er eentje van Roy Black en Dubis Niet Alleen.

0: In Brussel is het grootste drugsproces ooit opnieuw van start gegaan. Meer dan 30 leden van een internationale bende staan terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. Een van de speelfiguren op het proces is de Nederlander Flor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld, onder meer door wrakingsverzoeken tegen rechters. Een jaar geleden werd een advocaat zelfs uit de zaal verwijderd na een incident met de voorzitter van de rechtbank. Een derde van de Belgen jonger dan 35 jaar stelt een bezoek aan de tandarts of een behandeling uit door een gebrek aan financiële middelen. Dat stelt onafhankelijk ziekenfonds Helan vast, net als het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Vaak gaat het om mensen met kinderen die werken aan hun carrière en ook hun huis af te betalen hebben. Tandartsen waarschuwen dat de kosten nog veel hoger kunnen oplopen als je je gebit niet op tijd laat nakijken. Al maar meer Belgen verkiezen werken op kantoor boven thuiswerk. 1 op de 3 wil zelfs helemaal niet meer van thuis uit werken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. Veel werknemers zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren op kantoor en dat ze live contact met hun collega's belangrijk vinden. De meeste personeelsleden kiezen wel voor een combinatie van thuis- en kantoorwerk. En 1 op de 10 gaat voluit voor thuiswerk. Sander Gillet is samen met zijn Nederlandse tennispartner Sam Verbeek uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Het is zonnig, maar hier en daar ook bewolkt met zelfs kans op een buitje. We halen wel erg hoge maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we veel regen en zet het kwik een flinke stap terug. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 19.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

Was er eentje, terug in de tijd van de Eagles, Baby Come Back. Maandag 7 september, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Ik neem je nog mee tot 1 uur tot aan Rudy van Brussel, want ook hij is er straks bij met zijn programma hier bij Radio Memory. Dit is Orchestral Movers in the Dark, of beter gekend OMD, en we draaien de Enola Gay.

Was er eentje van een meneer uit Balen. Je kent hem nog wel van Ik ben mijn beste vriend verloren. We draaiden Luc van Meeuwen en Eens hield je nog van mij. We blijven maar op romantische toeren, maar ditmaals Franstalig met een nummer van Petula Clark en Cœur Blessé.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Een polonaise, dat moet zeker kunnen. Deze nummer van René Schuurmans met Stop de Tijd. Dat gaan we zeker niet doen, maar tellen, dat kunnen we wel doen. Bijvoorbeeld, onze volgende plaat is eentje van Penny McLean. En die kan tellen. 1, 2, 3, 4, fire.

Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro.

0: Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Stan van Samang heeft lang in het Nederlands gezongen, maar onlangs terug opnieuw begonnen in het Engels. En ik moet toegeven, het zijn heel schone nummers, of mooie nummers, zal ik maar beter zeggen. En hij is niet verlegen. Don't Be Shy van Imani. Goedemiddag.

Verlegen zijn we zeker niet. Don't be shy. Alhoewel, in het begin van mijn radiocarrière was dat wel zo. Maar dan spreken we over de jaren 80. Deze komt er ook uit. En dat is Patricia Russian met Forget Me Nots.

Ja, dat willen we zeker. We hoorden net Wham met Wake Me Up Before You Go Go. En Do You Wanna Bump? Dat doet me een beetje denken aan Penny McLean met Lady Bump. Dit gaat er ook zo'n beetje naartoe. En als je dat wilt doen, dan moet je dat zeker gaan doen. Want je weet wel, zo poep tegen poep. We laten het een beetje aan de verbeelding over.

hebben jullie zich goed laten gaan? Dan zou ik zeggen, goed zo. Dat was Bonnie M met Baby, Do You Wanna Bump? We gaan terug in de tijd, meer bepaald naar 1977, inmiddels al 49 jaar geleden. En op 23 september bracht David Bowie deze nummer uit met Heroes. Ja, wat vliegt de tijd toch heel snel.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager, zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Maroon 5 was dit met Girls Like You. En dat kan ik ook zeggen zo van de volgende gasten. Donna Summer, een geweldige zangeres was dat. Zeker in de jaren 80 vond ik haar muziek heel goed. Of beter gezegd in de jaren 70 met disco muziek. Met deze Love Is In Control. Finger on the trigger.

wat nummers staan. Uiteraard I Feel Love, Hot Stuff, MacArthur Park, This Time I Know It For Real, On The Radio en gaat zomaar door. Donna Summer was dit. We gaan het eerste uur stilaan afsluiten hier in de Hitmix. En dat doen we met Future World Orchestra, I'm Not Afraid Of The Future. Ik ben er zo meteen terug in het tweede deel van de Hitmix.

0: In Brussel is het grootste drugsproces ooit opnieuw van start gegaan. Meer dan 30 leden van een internationale bende staan terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. Een van de speelfiguren op het proces is de Nederlander Flor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld, onder meer door wrakingsverzoeken tegen rechters. Een jaar geleden werd een advocaat zelfs uit de zaal verwijderd na een incident met de voorzitter van de rechtbank. Een derde van de Belgen jonger dan 35 jaar stelt een bezoek aan de tandarts of een behandeling uit door een gebrek aan financiële middelen. Dat stelt onafhankelijk ziekenfonds Helan vast, net als het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Vaak gaat het om mensen met kinderen die werken aan hun carrière en ook hun huis af te betalen hebben. Tandartsen waarschuwen dat de kosten nog veel hoger kunnen oplopen als je je gebit niet op tijd laat nakijken. Al maar meer Belgen verkiezen werken op kantoor boven thuiswerk. 1 op de 3 wil zelfs helemaal niet meer van thuis uit werken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. Veel werknemers zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren op kantoor en dat ze live contact met hun collega's belangrijk vinden. De meeste personeelsleden kiezen wel voor een combinatie van thuis- en kantoorwerk. En 1 op de 10 gaat voluit voor thuiswerk. Sander Gillet is samen met zijn Nederlandse tennispartner Sam Verbeek uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Het is zonnig, maar hier en daar ook bewolkt met zelfs kans op een buitje. We halen wel erg hoge maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we veel regen en zet het kwik een flinke stap terug. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 19.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Rudy van Brussel.

zijn alvast de hitmix gestart met de Beatles, met Michelle. En als ik het goed voor heb, is Paul McCartney nog steeds aan het zingen. Want hij heeft nog niet zo lang geleden nummer samen uitgebracht. Samen met Barbra Streisand, met The Secret of Life. Hier is Andy Borg met Amor. Ah nee, adios, Amor. Goed uitspreken uiteraard.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.

dit nummer zaten we in begin de jaren 80. Deze van Michael Cimbello met Maniac. Ons volgende is eentje van een Franstalig nummer van Claude François met Quelquefois. En een jaar voor zijn overlijden heb ik hem één keer mogen zien in Zaal Arena te Deurne. Dat was gewoon geweldig, want toen waren er enkele vrouwelijke fans die op het podium kropen en gewoon zijn hemd van zijn lichaam aftrokken. Ja, dat was gewoon niet te doen. Ze werden uiteraard uit de

We hoorden net een mooi nummer van Quelquefois met Claude François. Maar een van zijn betere nummers, of beter gezegd, ik hoor ze allemaal een beetje wel graag, met Le Telephone Pleure. En hij heeft ook één LP uitgebracht in het Engels. Hier gaan we nu dansen.

dansen, dat doen we allemaal graag, of toch bijna iedereen. Dit was een nummer van vorig jaar van Wim Soutar. We gaan verder met England Dan en John Ford Coley. I really love to see you.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Rudy van Brussel. Ja, ja, ja.

0: We hoorden net een nummer van Shack Attack met City Rhythm. En ritme, dat moet je wel in je lichaam hebben als je toch zeker wilt goed dansen. We gaan even terug naar 1961. Oh la la, dat is 2 jaar voor mijn geboorte. Hier hebben we Diana Washington met Mad About The Boy. Goedemiddag.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

Het is niet te geloven, het is alweer 65 jaar geleden dat deze plaat uitkwam van Dinah Washington met Mad About The Boy. En heren, haal die luchtgitaar maar naar boven.

0: Alleen de grootste hits.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: En dat is zo. We zijn al in Nederland geweest, Frankrijk en Duitsland. Deze is Freddie Quinn met Junge, kommt bald wieder.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android. Dit is Radio Memory.
8: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

geworden. Net David Guetta met featuring Sia. Als ik het goed zeg, dat was Titanium. We gaan het een beetje rustiger aan doen. En dat samen met Jasmin met Deep In Me. Trouwens, een heel mooi nummer.

zij heeft heel veel mooie nummers gemaakt in haar carrière. Jammer genoeg is ze van ons veel te vroeg heen gegaan. Dit was Jasmin met Deep in Mij. We gaan stilaan afscheid nemen van de hitmix, maar volgende week ben ik zeker terug tussen 1 en 3. Ik zou zeggen, nog veel plezier.

0: Nooit eerder kreeg Defensie zoveel sollicitaties binnen als vorig jaar. Het waren er 16.000. De cijfers komen van bevoegd minister Theo Francken. Defensie wil volgend jaar bijna 5.600 nieuwe mensen in dienst nemen en ook dat is een record. Er zijn vacatures voor heel uiteenlopende functies. Momenteel stelt Defensie zo'n 25.000 mensen te werk. Francken wil dat daar nog eens 10.000 medewerkers bijkomen tegen het jaar 2035. De dieselprijs gaat morgen lichtjes naar beneden. Per liter gaat er 3 cent af. Je betaalt dan nog maximaal €2,36 per liter. Het blijft wel de hoogste prijs sinds begin april. Ook stookolie wordt morgen iets goedkoper. De vroegere baas van chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde is gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De man van 52 heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De gewezen topman zou gevoelige technologie van de onderneming meegenomen hebben om in China een gelijkaardig bedrijf te beginnen. Belgan is intussen over de kop gegaan. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Het federaal parket is nog op zoek naar een tweede mogelijke betrokkenen. Ons land trekt met een sterke selectie naar het WK wielrennen eind deze maand in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de belangrijkste troeven bij de mannen, krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxim van Gils en Gianni Vermeers. De wegrit is op 27 september. Evenepoel, Zegaard en Rune Hergots komen een week eerder ook al in actie in de tijdrit. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lotte Kopecky. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Justine Gekere en Lotte Klaas. De zon blijft de boventoon voeren vanmiddag, al is er plaatselijk wel kans op een buitje. Maximum temperatuur in de buurt van 27 graden. Morgen gaat het dan regenen en halen we nog hooguit 19 graden.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492-04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

het opvoeren van Kim Appleby en ons niet al te veel zorgen maken, Don't Worry. Deze groep zag ik al een paar keer aan het werk. Het laatste concert duurde amper een uur en een kwart. En dat is toch een beetje te weinig voor Simply Red. It's

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Roxy Music. De volgende groep over Phonic vond ik altijd een beetje de Roxy Music van bij ons. Alhoewel, Alex kan hier vergelijken met Brian Ferry. Dat slaat natuurlijk nergens op. Brian Ferry heeft wel klasse namelijk.

uit de jaren 60, maar uit 1974. The Times and Mrs. Grace. Straks komt Bobby Brown, meneer Whitney Houston, nog even langs met Two Can Play That Game. Eerst tijd voor een flinke portie

Tot zover Bobby Brown. Tijd nu voor muziek uit mijn geboortejaar. Bert Kamfert en Swinging Safari. En luisteraars van mijn leeftijd kennen het melodietje vast nog wel.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

fantastische film en fantastische muziek van deze Ray Parker Jr. Ghostbusters. En als het de spookjes niet zijn die de boel op stelte zetten, dan hebben we nog altijd de Talking Heads. Burning Down.

onder ons, waaronder ik zelf, zouden het wel zien zitten hebben in de tijd om physical te worden met Olivia Newton-John. Tijd voor de laatste van vandaag, die komt van Orchestral Manoeuvres in the Dark, of een beetje eenvoudiger OMD, en die geven ons souvenirtjes. Daarmee moet je doen, tot morgen opnieuw tussen 3 en 4, want dan ben ik er weer. Nog een heel fijne dag.

0: Nooit eerder kreeg Defensie zoveel sollicitaties binnen als vorig jaar. Het waren er 16.000. De cijfers komen van bevoegd minister Theo Francken. Defensie wil volgend jaar bijna 5.600 nieuwe mensen in dienst nemen en ook dat is een record. Er zijn vacatures voor heel uiteenlopende functies. Momenteel stelt Defensie zo'n 25.000 mensen te werk. Francken wil dat daar nog eens 10.000 medewerkers bij komen tegen het jaar 2035. De dieselprijs gaat morgen lichtjes naar beneden. Per liter gaat er 3 cent af. Je betaalt dan nog maximaal €2,36 per liter. Het blijft wel de hoogste prijs sinds begin april. Ook stookolie wordt morgen iets goedkoper. De vroegere baas van chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde is gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De man van 52 heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De gewezen topman zou gevoelige technologie van de onderneming meegenomen hebben om in China een gelijkaardig bedrijf te beginnen. Belgan is intussen over de kop gegaan. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Het federaal parket is nog op zoek naar een tweede mogelijke betrokkenen. Ons land trekt met een sterke selectie naar het WK wielrennen eind deze maand in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de belangrijkste troeven bij de mannen, krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxim van Gils en Gianni Vermeers. De wegrit is op 27 september. Evenepoel, Zegaard en Rune Hergots komen een week eerder ook al in actie in de tijdrit. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lotte Kopecky. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Justine Gekere en Lotte Klaas. De zon blijft de boventoon voeren vanmiddag, al is er plaatselijk wel kans op een buitje. Maximum temperatuur in de buurt van 27 graden. Morgen gaat het dan regenen en halen we nog hooguit 19 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memory.
3: Radio Memory's hitschijf

MC Saar en Real McCoy en Another Night. Ja, mijn excuses dat ik vrijdag even niet kon mijn programma doen. Het was niet zo'n goed nieuws dat ik ontving van bepaalde dingen. Dus meer ga ik er ook niet over ingaan. De collega's weten wel waarom dat dus was. Maar ik probeer het wel de volgende 2 uren met veel plezier goed te maken met een nieuwe editie Driver's Seat op deze 7 september. Straks Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart. Hinge met Love and Pride. En deze die gaat echt over mijn hoofd. Tony Basil en Over My Head.

0: locatie. We staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.

The Blow Monkeys en Digging Your Scene. En dat was ook wel een heel mooie plaat hier in deze driver's seat. Ik heb straks een weetje voor jullie klaarstaan. Dat komt eraan na Franstalige rap van Manau. Maar eerst misschien een leugentje om bestwil. Het schijnt dat dat af en toe mag. Chris Isaak en Lie to Me.

hier heb je een behoorlijke ademhaling voor nodig om dit volledig kunnen te zingen, maar echt met de juiste woorden, de juiste snelheid. Voor mij Mission Impossible, Manau en La Tribu de Dana. En nu dus, dat weet je. Microsoft heeft zijn foto's-applicatie Windows 11 een pak sneller en overzichtelijker gemaakt. Het verwijderde daarvoor de vele snelkoppelingen naar andere apps en AI-toepassingen. En wie vaak afbeeldingen kijkt op zijn computer met Windows 11, die komt standaard in de Microsoft Foto's-app terecht. En die opent tal van bestandstypes en laat via de bewerken-knop ook een aantal aanpassingen toe. De recentste versie van Foto's ziet er cleaner uit nu de knoppen met snelkoppelingen naar andere apps verdwenen zijn uit de taakbalk. Wie dus de meest recente versie heeft, zal de veranderingen ook al snel kunnen opmerken. Om te zien welke versie je draait, ga je in Foto's naar meer informatie, dat is de drie puntjes bovenaan, ga je naar instellingen en daar scroll je helemaal naar onder om dan bij over het versienummer te kunnen zien. En die verbeteringen, ja, dat is echt toch wel noodzakelijk, hè? Pas op, ik gebruik dat programma wel heel graag, Foto's. Dat is bij mij ook de standaard app die opent als ik foto's wil bekijken. Je kunt er ook wel bepaalde rotaties doen van de foto's, maar ik moet toch even gaan checken of met de nieuwe versie je ook links kunt draaien. Anders was het altijd rechts draaien. En als je dan een foto drie keer moet draaien om dan de juiste oriëntatie te krijgen, was niet evident. Dus ik hoop dat er nu ook een andere richting kan gekozen worden. Wel, ik heb hem nog niet geïnstalleerd. Dat ga ik dus wel een van de dagen eens doen. En we zullen zien of het effectief dus ook dat aangepast is. Voor de rest, goed nieuws, denk ik. En nu, aha. Hunting high and low.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Ivan Plettings.
3: Radio Memory.
2: Goedemiddag.
4: I give you ice cream cones.

We denken toch dikwijls spontaan terug aan Marktrock in Leuven. En dat was dit ook een van de ambiance platen van de radio's. En Gimme Love hier in deze driver's seat bij Radio Memory. Ik heb straks nog Cyndi Lauper, I Drove All Night, Jimmy Ross met First True Love Affair. Nou, dat is nooit goed natuurlijk. Maar eerst een iets andere remix-versie dan dat je gewoon bent van de Human League. En Don't You Want Me. Als je mij nog wil, straks is er deel 2.

0: Nooit eerder kreeg Defensie zoveel sollicitaties binnen als vorig jaar. Het waren er 16.000. De cijfers komen van bevoegd minister Theo Franken. Defensie wil volgend jaar bijna 5.600 nieuwe mensen in dienst nemen en ook dat is een record. Er zijn vacatures voor heel uiteenlopende functies. Momenteel stelt Defensie zo'n 25.000 mensen te werk. Franken wil dat daar nog eens 10.000 medewerkers bij komen tegen het jaar 2035. De dieselprijs gaat morgen lichtjes naar beneden. Per liter gaat er 3 cent af. Je betaalt dan nog maximaal €2,36 per liter. Het blijft wel de hoogste prijs sinds begin april. Ook stookolie wordt morgen iets goedkoper. De vroegere baas van chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde is gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De man van 52 heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De gewezen topman zou gevoelige technologie van de onderneming meegenomen hebben om in China een gelijkaardig bedrijf te beginnen. Belgan is intussen over de kop gegaan. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Het federaal parket is nog op zoek naar een tweede mogelijke betrokkene. Ons land trekt met een sterke selectie naar het WK wielrennen eind deze maand in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de belangrijkste troeven bij de mannen, krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxim van Gils en Gianni Vermeers. De wegrit is op 27 september. Evenepoel, Zegaard en Rune Hergots komen een week eerder ook al in actie in de tijdrit. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lotte Kopecky. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Justine Gekiere en Lotte Klaas. De zon blijft de boventoon voeren vanmiddag, al is er plaatselijk wel kans op een buitje. Maximum temperatuur in de buurt van 27 graden. Morgen gaat het dan regenen en halen we nog hooguit 19 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Ivan Plettings.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Ja, dat is natuurlijk ook een hele gekende plaat. En ik denk dat het daar ook wel bij blijft. Voor de rest hebben we niet zo heel veel meer van haar gehoord, vrees ik. In ieder geval, welkom in dit deel 2 van deze Driver's Seat. Ik heb nog mooie muziek en het weerbericht. Ik heb onder andere 100 Ohm en Agnes, de 12-inch versie. Iron Maiden met Holy Smoke. En deze van Gigi Anderson.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: Marty Balin en Heart. Als we ons hart mogen tonen. En dat doen we denk ik toch wel zeker met de heel leuke muziek. Dan gaan we ook wel op een goede manier straks naar het weerbericht toe gaan. Ik denk dat de volgende die daar klaar staat is een mooi duetje. Namelijk René Vroger en Anita Dot met That's When I'll Stop Loving You.
1: When the

sorry, het moest er wel bij, deze. Want die plaat die komt altijd terug. Het is namelijk een boomerang. ABBA en Bang a Boomerang. En nu hoofdtijd voor dit. Vanavond en vannacht zal de bewolking toenemen met mogelijk wat regen bij tussenpozen. Minima schommelen tussen 14 en 17 graden. Morgen starten we bewolkt, maar nog overwegend droog. In de loop van de dag tekt er dan een storing van de kust richting de Ardennen met regen en buien. In de namiddag wordt het opnieuw droger in het noordwesten van het land. En het wordt gevoelig koeler met maxima tussen 16 en 23 graden. Woensdagochtend zijn er in het binnenland eerst op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de Ardennen eerder lage bewolking. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. En daar kunnen wel een paar enkele pittige exemplaren bij zitten met kans op een onweer. Maxima tussen 15 en 19 graden. Ook donderdag is er 's ochtends kans op lage wolken in de Ardennen. Overdag wordt het wisselend tot zwaar bewolkt met stapelbewolking. En de kans op buien die is eerder beperkt bij maxima tussen 15 en 19 graden. Vrijdag is het wisselend tot soms zwaar bewolkt met buien. Soms zijn deze intens en gaan ze gepaard met het nodige onweer. Maxima tussen 14 en 19 graden. Maar in het weekend zal het vermoedelijk licht wisselvallig blijven. Misschien kans op een buitje bij temperaturen rond 20 graden. En dat vooral in het centrum van het land. En nu heb ik John Lee Hooker en Carlos Santa met De Healer.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Ivan Plettings. Radio Memory. Goeie avond.

Muziek die unplugged is, blijft toch ook altijd mooi. En dat wordt ook ten volle geapprecieerd. Deze Extreme and More Than Words. En zo snel gaan die twee uurtjes voorbij van deze driver's seat. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laten we ook nog een beetje afsluiten met de nodige disco. En dat wil ik zeker vandaag doen met Bee Gees. Dat is een van de grote discogroepen natuurlijk. Met deze Night Fever. Tot de volgende.

0: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo, ik ben Marco Kimsen. Wat ben ik blij dat mijn nieuwe single Liefde werd verkozen tot hitschijf van de week bij Radio Memory.
2: Radio Memory's hitschijf

0: als de zon verschijnt. Wel, hier is ze, de zon.
1: Ja, maar ja.
0: Ja, bijna. Bijna.
1: Ja, bijna.
0: Bijna. Goedenavond.
1: Goedenavond, Hilde.
0: Goedenavond, Daniel. We zijn vandaag weer maandag. En ja, schoolleven is over.
1: Maar je hebt al echt schoolleven gehad, hè, de laatste tijd.
0: Schoolklerken, man.
1: Ja, maar
0: chocolade,
1: ja,
0: hè.
1: Ja, ja, wel, laat ons zeggen, chocolade met veel melk bij.
0: Hela, je hebt het nog niet bezien, zeker?
1: Maar van hieruit, al ik zie nu zo goed niet zitten.
0: Het is dat. Ik pijs het. Mm. Ik moet er goed kijken, denk ik. Maar daar gaat het allemaal niet om, want je moet er allemaal vooraf zien, hè. We hebben genoten. Ik heb genoten van een zalige, deugddoende vakantie met mijn beste vriendin. En wat moet een mens meer hebben? En ook met mijn man en met onze Johan en met andere vrienden. En we hebben bowling gespeeld op tv. Ja.
1: Amai,
0: ja, dat moet ik u nog vertellen. Ja, maar gebouwd. Ondertussen was onze gebuur Maramaretto aan het bijgieten. Man.
1: Amai.
0: Ja. Allee. Maar we hebben leuke tijden meegemaakt. En ja, nu is het... Morgen is het de beurt aan onze Erik. Hè? Erik en Peggy. Die chansaars, die hebben de komende 10 dagen zitten ze daar goed. Want het is daar nog altijd 35 graden.
1: En waar gaan ze naartoe?
0: Ah, daar, naar Spanje. Naar ons huisje.
1: Ah, ze gaan ook naar jullie huisje.
0: Ja. En dan was de bedoeling dat jij ging met onze Johan, maar ja.
1: Ja, Johan heeft andere. Ja, ja. Maar ja, ik zit vast met school, hè. Nee, de volgende keer dat ik kan gaan is november.
0: November? En geen vakantie daarvoor?
1: Oh nee, we moeten 2 maanden dan een stuk werken.
0: Oei, oei, oei, werken noemen ze dat. Bon, goed. We zijn terug, dat hoorde onze bubbel. Ik hoop straks ons bubbeltje te horen. Want, Daniel, de mensen kunnen live op antenne een plaatje vragen.
1: Ja, en bellen op ons nummer 02-66-99-660.
0: En de volgende plaat, dat is eentje op aanvraag van mij. Dat is Rob de Nijs.
1: Met Zondag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Ja, Daniel. En eigenlijk, als je zo'n post weg geweest bent, dan is het altijd blij voor terug te komen, zo. Toch wel?
1: Ja, ja, ik heb daar 3 weken weg geweest en ik was eigenlijk ook content.
0: Ja, ik heb uiteindelijk een keer 2, nog een keer 2, een keer 1, 5 weken Spanje. Dat kan al tellen, hè.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, dat is, ja, ja. En als je kinderen aan het zwembad ligt, in die ja, tropische temperaturen, met een goede cocktail in je hand, dan denk je niet aan de rest, hè. Maar wel altijd geluisterd naar de radio.
1: Ah, maar jij doet regelmatig
0: gebeld. Regelmatig gebeld, hè. En zeker en vast. Niemand vergeten. En we hebben een van onze vaste gasten aan de lijn.
1: En diegene die altijd probeert eerst te bellen.
0: Ja, dat was vandaag voilà. Niet eerst. We gaan... goedenavond.
2: Goedenavond, Dilde. Goedenavond, Daniel.
1: Goedenavond, Geert.
0: Hoe gaat het mee? Goedenavond.
2: Goed.
0: Ah, dat hoor ik graag, hè. Als het, ja. Goed is, als het goed is, is het goed, hè. De genoten van de temperaturen vandaag?
2: Ja, inderdaad. Maar ik moet wel zeggen, ik heb gekeken naar de volleybal van basketbal van de Belgian Cats.
0: Ah, ze hebben gewonnen, heb ik gehoord. Klopt dat?
2: Ja.
0: Tegen Australië, hè?
2: De eerste in de groepwinst.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ah, leuk, hè?
0: Echt, zeg, ons Belgen die doen het overal goed, hè. En al 2 dagen achtereen, ons Woutje die gewonnen heeft. Ik weet niet wie vandaag gewonnen heeft.
2: Vandaag was het rustig, denk ik.
0: Ah, de rustig. Ah, ja, dat kon hem niet winnen, hè. Dat kon hem niet winnen.
2: Maar er waren 3 Belgen mee gisteren bij de eerste 5.
0: Ja, en onze Thibaut Nijs doet dat ook supergoed.
1: Ja, hè.
2: En vandaag wordt denk ik nog gekozen voor wie dat, of morgen wie dat mee mag naar het WK.
1: Ah, maar ze hebben dat al gegeven, hè, Geert? Ik heb het opnieuw al gehoord.
0: Ah, ja, en wie gaat er mee?
1: Thibaut Nijs, Wout van Aert, onze Remco.
2: Remco Evenepoel.
1: En dan nog een
0: en ik heb gehoord dat Tadai niet meedoet van het jaar.
2: Nee, hij is gevallen in
0: dus,
2: de Vuelta.
0: Dus maken wij een kans.
2: Normaal wel.
0: Maar ik ga toch voor Mathieu van der Poel.

0: Ja, kan er niet aan doen, jong, kan er niet aan doen.
1: Gewoon in Remco zijn ex-huis en dan gaat er voor die Van der Poel dan supporten. Ja,
0: Remco komt dat bij mij ook niet. Allee, Van der Poel ook niet. Maar,
1: ja, maar allee.
0: Nee, nee, maar allee. Maakt niet uit, als man een Belgisch of Van der Poel.
2: Ja.
0: Goed, Geert, doe maar de groetjes.
2: Dus ik wil de groetjes doen aan Vivian, aan jullie natuurlijk.
0: Dank u.
2: We zijn blij dat je terug bent.
0: Ah, dat hoor ik graag.
2: Maar ik moet ook zeggen, Nilde, jouw collega's hebben dat goed opgelost.
0: Dat klopt inderdaad, want ik heb in Spanje alle dagen van s'morgens, allez, s'morgens als ik wakker was, hè, tot s'avonds laat in de nacht heb ik geluisterd naar mijn collega's. En ook een paar keer gebeld, hè.
2: Ja, ik heb het gehoord dat jij gebeld hebt.
0: Ja, ja, ben ik een trouwe luisteraar, hoor.
2: Ja, maar er zijn heel veel trouwe luisteraars.
0: Ja, dat weet ik. En weet je wat, Geert? Een klein geheimpje. Maar als je daar zo op je gemak ligt, op je strandstoelke, aan het genieten van het zonneke, dan geniet je nog meer van die muziek. Want thuis staat die radio open en je bent bezig met van alles en nog een beetje en soms met je gedachten ergens anders. Maar als je op vakantie bent, dan luister je echt dieper naar die muziek.
2: Ja, en weet je, als je dan aan like dat je zegt, als je ligt te luisteren in een strandstoel, dan klinkt die muziek nog beter.
0: Ja, inderdaad, je hebt geen stress, je bent niet opgejaagd, je ligt met een goede cocktail in je hand. Alles wat voor, ja, Daniel, we zien mijn wereld. Hè.
1: Nee, maar ik ben gewoon aan het luisteren.
0: Ja, zo'n Bacardi Breezer, hè, dat is...
1: Maar dat is geen cocktail.
0: Dat is het lievelingsdrankje van mijn bestie en mezelf. Sineke, dat drinken we graag. Hè. Of een ding, een amaretto met ijs, dat was ook welkom.
2: Maar wij gaan dat meemaken begin november, hè, met Salem, hè.
0: Ja.
2: Dan gaan wij ook goede drankjes drinken.
0: Ja, dat gaat fantastisch zijn. Hè. Zeg, wij gaan jullie ook missen dan. Ga je Jinder ook luisteren?
2: Ja, ik neem mijn computer mee en...
0: Je zet memory op.
2: Ja.
0: Ah.
2: En ik heb nog een weetje.
0: Ja.
2: En Daniel weet dat al. Binnen 10 dagen is het mijn verjaardag.
0: Hola. Allee, vooruit. Dat wist ik niet, missie.
2: De 17e september, samen met Koen Wouters. Hè.
0: Is Koen Wouters dan ook jarig?
1: Ja, en ze zijn even oud.
2: Even oud.
0: Meen je dat?
1: Ja, ze zijn alle twee 70.
0: 70? Nee.
1: Dat is niet waar.
0: Zot.
2: Nee.
0: Hoe jong word je, Geert?
2: 59.
0: Hè. Hoeveel?
2: 59, ja.
0: Oei, die is jonger dan ik, de Koen.
2: Ja.
0: Allee, jij bent ook een paar maanden... Ja, ja, ja. Je bent meer dan een jaar jonger dan ik.
2: Hij heeft hier opgetreden op de Beverse feesten, maar ja, je kunt daar niet bij, hè.
0: Nee, dat is niet afge... Zeg, was hij niet lief mee?
2: Ik heb het niet gezien, ik stond van achteren.
0: Ik ben nog altijd curieus wie dat is. Hij geeft geen foto's
2: of
0: zo vrij.
2: Hij heeft een nieuwe vriendin, maar...
0: Ja, ja, ja, al een poos, hè. Maar we weten niet wie. Ja, ik ben een curieus, hè.
2: Het probleem is ook, als je daar wil bij geraken, ja, die doen hun ding en die zijn weg. Hè.
0: Oh, niet allemaal, niet allemaal. Dat zijn
2: misschien wel, maar... Maar die moest s'avonds nog ergens anders optreden.
0: Ah, waarschijnlijk zal het dat zijn. Het zal dat zijn. Dus goed, had jij nog mensen, Geert? Want ik weet niet waar we zaten.
2: Ja,
0: de feest was uw verjaardag?
1: 17 september.
0: En er is nog een verjaardag opkomst, hè? Volgende week zaterdag.
2: Ja, want Nancy verjaard ook in september, denk ik.
0: In december. Nee. Maar ons Cindy is volgende week de 19. Wacht.
1: Oh, feestjes.
0: Ja. Ons Cindy is denk ik volgende week. Nu, ik ga ze biedt gaan kijken, zien wanneer dat juist is.
2: En dan, ik ga het kort houden. Ik wil alle medewerkers van Radio Memory bedanken voor de mooie muziek en al.
0: Ja,
2: en ook van jullie natuurlijk. En alle luisteraars die aan het luisteren zijn, want het zijn er echt heel veel. En ook heel veel medewerkers, dus ja. En
0: dank
2: ook de mensen die nooit een plaatsje krijgen, hè. De mensen weten wel over wie dat gaat.
0: Inderdaad. Dank je wel, Geert. En jij vroeg de plaats van Lionel Richie en All Night Long.
2: En ja, ik vind dat een schitterende plaat.
0: Oké, we gaan ze zo dadelijk draaien.
1: Maar we hebben nog iemand aan de lijn, Geert.
2: Ja. Oké, dankjewel, Lilde.
0: Dankjewel, Geert. Bedankt voor een prettige avond.
2: Ja, Daniel. Dag. Kom Johan de radioman?
0: Johan komt.
2: Ah, dan ga ik straks ook een plaatje vragen. Speciaal voor jou.
0: Ah, was heel lief. Ik ga luisteren.
1: Dag, Geert. Salutjes.
2: Salutjes, dag.
0: En nu hangt er mijn vriendinneke aan de lijn. Dag, Loretta. En het was Rosetta. Dag, Rozeke. Alles goed met jou?
3: Ja.
0: Zeg, wat
3: ik hoor dat mezelf.
0: Oh, maar ik ben ook blij dat ik je hoor, Rozeke. Allee, wij allemaal, hè?
3: Ja.
0: Zeg, wat heb je gezegd van de beelden van ons feest? Want jij kon er niet bij zijn, hè? Dat was fantastisch,
3: nee,
0: hè?
3: Nee, ik weet het. En ik had zo'n spijt. En ik had u een mooi plant gekocht, een orchidee.
0: Oh, juist. Hakker moet nog komen.
3: Ik heb dat aan Daniel gezegd. Of aan Daniel was.
0: Dan ga ik er moet nog komen, allee. Ik hoor het.
3: Ja, maar ik zal u een ander kopen.
0: Ja, maar dat is goed, dat is lief van u. Maar dat komt nog wel een keer te pas dat ik bij u arriveer, Rozeke. Jij mag ook de groetjes doen vandaag.
3: Ja, dank u wel. Heel speciaal voor u, beste vriendin.
0: Dank u.
3: Voor Yves.
0: Ja.
3: Voor Kelly. Voor Marianne. Voor Tony en Nancy. Voor Jeremy. Voor Johan de radioman. Voor Daniel.
1: Dank u.
3: Voor Rudolf Steels en die vrouwtje Anjakken, voor Fransken en vrouwtje, voor Anneken en Cindy, voor Geert en Vivianneken, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en Peggy en voor Patrick de Groot. En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memories.
0: Ah, dat is goed. Want we hebben nog gast-DJ's ook. Want eigenlijk, Ron van Vlaanderen is geen, jammer genoeg geen vaste DJ van ons. Maar is ook een gast-DJ. Lijkt dat we er verschillende in hebben. En ik ben benieuwd wie ons Cindy binnenkort uit haar een hoed tovert.
1: Ah ja, maar ze kan toveren,
3: hè. Heb ik Cindy gezegd?
0: Ja, ik heb Cindy genoemd. Ik heb ze genoemd. Ik heb ze genoemd.
3: Ah, want dat is ze niet vergeten. Ja, bij Anneke staat.
0: Ah nee, wacht. Het zal de 19e zijn, ze, dat ze verjaart.
3: Ja, die verjaart Cindy.
0: Ja, maar ik weet niet meer de novice. Oh, die sleurt me nu recht door de radio. Oh, my god.
3: Ik heb ze op mijn telefoon ook staan wanneer dat ze verjaart, maar ik kan dat nu direct niet zien.
0: En wel, mijn telefoon is aan het opladen, dus ik ga een keer nu gaat ze mij aan het sturen zijn van het is die een datum. Sinneke, vergeef het mij. Maar ja, en jij hebt ook een prachtige plaat aangevraagd, hè?
3: Ja, met Dior.
0: Ik heb ze zo vaak gehoord in Spanje.
3: Oh, ik hoorde ze graag.
0: Ja,
1: het is een mooie plaat, maar dankzij dat jij altijd die Meteor aanvraagt, gaat hij stukken rijker worden.
3: Ja, maar hij heeft niet gewonnen, dat is spijtig.
1: Ja.
0: Kan maar één winnen, hè?
3: Ja, ik weet, maar K3, het is altijd K3, dat is toch niet normaal?
0: K3 heeft nog nooit gewonnen,
1: ja,
0: hè?
1: Het is in een vijfde keer.
0: Is juist?
3: Ja,
0: oei.
1: Maar het is wel al lang geleden.
0: Het is wel toch lang, dat is wat ik dacht, hè? Ja. Meteor is Meteor. Ik had nog een andere favoriet. Voor mij mocht het een keer Barcael zijn, want die verdiende dat ook.
3: Ja.
0: Maar we gaan hem misschien straks draaien. Stapelgek op jou.
1: We gaan straks er hem insteken. Ça va? Rozeke.
3: Johan komt, hè?
0: Ja, Johan komt. Maar die is nogal druk bevraagd, zeg. Hij is populair, hè, Johan? Ja, populair. Goed, we gaan jouw plaatje draaien samen.
3: Goedenavond.
0: Ja, dag, Rozeke.
1: Dag.
0: Ja. En wij gaan de plaatjes draaien. Lionel Richie, All Night Long. En daarna Meteor met de nooduitgang.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: pam, taram, param, pam, pam, pam,
1: nia, nia, nia, nia, nia,
0: nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia,
1: nia,
0: nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia,
2: nia, nia, nia,
0: nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia,
2: nia, nia, nia, nia,
0: Ja?
2: Ja, prima. Ja, prima.
0: Alles goed met jou? Oh, super hè, jong. Super hè.
2: Ja?
0: Ja, zonzee en... zonzee en dranken, zeker?
2: Ja,
1: ja. Ja. Normaal is het C-seks en rock'n'roll.
0: Ja, maar die seks was er niet. Allee, daar ga ik aan uw neus niet hangen, hè. Voilà. Maar het was zalig. Ik heb genoten.
2: Ja,
0: en,
2: ja,
0: het heeft mij zo ook een beetje... De tijd gegeven, weet je, we hebben zaterdag ons feest gehad en dat onderga je.
2: Dat is wel.
0: Wacht, ik krijg eerst een dikke kus. Pas op, hè. Dat is eentje van onze Johan, hè. En dat onderga je een beetje en je maakt het mee, maar het is voorbij voordat je het meemaakt. En eigenlijk in Spanje hebben wij ons feest opnieuw beleefd. Cindy en ik.
2: Ja,
0: we hebben van in het begin die opnames, waarvoor nog eens mijn dank aan Geert. Een dikke liefde. Een dik hartje aan onze Geert. Bedankt voor de foto's en voor de mooie opnames. En zo hebben wij eigenlijk ons feest een keer herbeleefd. Maar dan van genoten.
2: Ja.
0: Dezelfde volgorde van artiesten afgespeeld en zo. En,
2: het enige
0: wat ik jammer vond, was dat de presentatie van ons DJ's er niet op stond. Nee, dit stond, was al het beginnen van het zingen. Maar bon, het is aan jou, Vivianneke.
2: Ja, groetjes aan jullie.
0: Ja.
1: Dank u.
2: Aan Geert, aan het Memory Team en aan alle luisteraars.
0: Ah, dat zullen ze allemaal gehoord hebben. En ja, wij stonden eigenlijk zaterdag een beetje stom dat we zoveel luisteraars al hebben. Ja. Ik werd er een beetje stil van.
1: Jij stil?
0: Stil op mijn manier. Ja.
1: Een beetje minder babbelen.
0: Ja, maar ik weet, op het laatste, toen we allemaal samen op het podium stonden, ik denk met Larissa.
1: Ja.
0: Ja, toen wist ik niet hoe... En toen had ik zoiets van, dit is dan gelukkig zijn.
1: Ja, het was echt goed. Ja,
0: dat is echt, alles was perfect verlopen. Je hebt daar alles op de puntjes op de i gezet. Je hebt al die mensen die applaudisseren. Ha, dat kruipt onder je vel hoor, geloof me maar. Geloof me
2: maar. Ja, dat geloof ik wel.
0: Ja. En vandaar ook blij. En ik heb ook zeker iemand toch wel vergeten op podium te roepen. Dat was dus Nancy van Tony.
2: Oh. Want,
0: ik was zodanig bezig met mijn DJ's. Ik had de ganse programmatie afgegaan met Cindy en we hadden alle namen opgeschreven van de DJ's die er waren. En ons Nancy is mij ontsnapt, omdat ze eigenlijk geen DJ is, maar telefoniste.
2: Nee.
0: Maar even belangrijk voor de radio.
1: Ja,
2: dus,
1: absoluut.
2: Ja, dat is waar.
0: Vandaar dat ik het, en ook de mensen die soms komen als guest DJ mee presenteren, ook allemaal bedankt. Want jullie, en ook jullie, hè, onze fans, de bellers, die moeten eens genoemd worden. Ja. Want het is ook dankzij jullie dat wij mooie muziek draaien.
1: Absoluut, want jullie vragen de plaatjes aan.
2: Ik draai hele muziek.
0: Ja. En jij vroeg een plaatje van Wiltura en Hemelsblauw. En omdat we juist een Wiltura gedraaid hebben, gaan we er het tweede uur mee beginnen, als dat goed is voor jou.
2: Als dat net goed is.
0: Allee, vooral.
1: We zijn blij dat voor goed is voor jou.
0: Ja, voilà.
2: Ah ja, dat is goed.
0: Oké. Bedankt alleszins voor het bellen, Vivianneke. Er hangt nog een lieve beer aan de lijn. En we gaan even luisteren.
1: Dag Vivianneke.
0: Oké, dag.
2: Jo, dada.
0: En onze volgende...
1: Wacht. Ik moet u daarover iets zeggen aan de volgende die komt. Die heeft alle dagen gesmacht om met jou te mogen bellen. Alle dagen zei ons Hildeken.
0: Ja, maar ik heb hem wel gehoord in Spanje, hè.
1: Ja.
0: Hij heeft mij gebeld en wij hebben gestuurd en voice messages uitgezet.
1: Ah, verdorie, de linkador. Hier is hem.
0: Dag, Bolleke de Beer.
3: Dag Hildeke, dag.
0: Ja, zie je het? Ze wist het niet dat wij gebeld hebben in Spanje, hè?
3: Nee, dat blijft ons geheim.
0: Ja, maar dan weet het allemaal, hè. Dan weet het allemaal, hè.
3: Ja.
0: Ik heb
3: en donderdag kwam ik naar jou, hè.
0: Ja, klopt. Dan kunnen we weer een dikke knuffel geven.
3: Ja.
0: Oké. Dat gaan we dik in orde maken. Zeg een keer, Bolleke, voor wie wil jij de groetjes doen?
3: De groetjes aan jullie beiden.
0: Dank u.
3: Aan de neef, aan Kelly, aan Marianneke.
0: Ja.
3: Aan mijn broer Dolf en Anja. Aan Cindy, aan Wendy. Aan Anneke.
0: Ja.
3: Aan Jeremy.
0: Ja.
3: Aan Dolly de Vrouwen.
0: Ook niet vergeten.
3: Ja. Aan Roosje.
0: Ja.
3: Ik ben zeer alle luisteren, alle medewerkers van de Radio Antwerpen, zoveel, hè.
0: Ja, het zijn er inderdaad veel. En ook veel achter de schermen die je niet ziet, hoor.
3: Mm.
0: Geloof
3: ja,
0: me maar.
3: Ja, ja.
0: Maar ja.
3: Ik heb een mooie plaat aan van Jimmy Vredesmaak van je lippen.
1: Ja, wel, die staat klaar.
3: Dat is goed.
0: We gaan die speciaal voor jou gaan draaien. Is dat goed?
3: Oké,
0: en als ik je niet meer moest horen, mag zal je morgen wel horen, zeker. Maar
3: ja,
0: anders
3: zeker.
0: Zie ik je zeker en vast donderdag.
3: Oké.
0: Goed.
1: Franske, fijne avond.
3: Ja,
0: dikke knuffel, ja, dag.
3: Jo, dag.
0: En we hebben ze klaargezet, Jimmy Frey, de smaak van je lippen. En ik denk dat we nog een klein stukje gaan hebben van Barkael en Zotverliefd.

0: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag, de tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: Een van de meest aangevraagde platen, denk ik. Wiltura, Hemelsblauw. Ja. En als je een feest gaat draaien, of weet ik veel, je draait die plaat, u een dansvloer staat vol.
1: Het is juist, maar het is ook te zien welk feest. Hè?
0: Ja, natuurlijk geen hardrockfeest. Hè? Hoewel, ja. je weet nooit.
1: Nee.
0: Je weet nooit, nee. Je ziet wat we nu kunnen bekeren, dus...
1: Ja, grotendeels toch.
0: Goed, welkom in ons tweede deel.
1: Ja, en de mensen kunnen nog altijd nog bellen op ons nummer 0266-99660. En ze kunnen hun lievelingsplaatjes aanvragen.
0: Ja, en ook live op antenne komen.
1: Yes.
0: Dus waar zijn mijn luisteraars? Waar zitten jullie? Want ik zie wel dat jullie allemaal druk aan het luisteren zijn. Maar laat ook eens iets van jullie weten.
1: Voilà, en we gaan voort met een plaatje die ik eigenlijk niet ken.
0: Ik ook niet.
1: Ik heb ze hier voor beluisterd en het ziet er wel iets leuk uit.
0: Ja, allee, voilà, hier is Marlies.
1: Marlies met Vlammen en wij gaan vlammen zien.
0: En dat is zijn menonde die vlammen, maar Marlies die blijft staan.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat je een verkeerde knopje hebt ingedrukt. Nee. Oké, het zal eerst Maxime en Babette zijn met deze prachtige plaat. En hoe dan?

0: Ja, het is vanavond het is vrij druk, hè, Daniel?
1: Ja, ja, ja, inderdaad.
0: Is goed. We hebben nog iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Oei, die is weg.
1: Anneke?
0: Ons Anneke is verdwenen.
1: Maar dat is niks. We hebben nog een backup, hè?
0: En we hebben nog een backup. Dus Anneke, als je het hoort, bel even terug als je wil, want je bent verdwenen. We hebben onze Rudolf aan de lijn. Dan gaan we die erop zwieren. Goedenavond.
2: Hallo. Hallo, dag Maatje, dag Daniel.
1: Dag Rudolf.
0: Alles goed met jou?
2: Met mij gaat alles uitstekend goed. We zijn in vorm dus voor aanstaande donderdag. Hè?
0: Voor aanstaande donderdag?
2: Dag, ah, ja. De studio, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Dus, voilà.
0: Ah, okay.
2: En dan komen we met ons Frans knikje langs, hè.
0: Ah ja, dat is een feit. Zeg, er is hier iemand, zeker een Omer. Maar ik kan zijn familienaam niet
1: onthouden. Omer Dollaar.
0: Dollaar, ja. Nou, dat is een bekende inwoner van Herne. En die vraagt altijd van... Als je Rudolf hoort, vraag een keer hoe dat zijn caféken, hoe dat zijn caféken nog komt, of dat zijn caféken open is. Wat was het juist, Daniel?
1: Ja,
0: het gaat iets over een caféken.
1: Ik zit in een café.
0: Zit in een café.
2: Ja. Dat was destijds mijn allereerste opname.
0: Is dat zo? Amai.
2: Dat is zo, ja. En onze Oscar, ja, ik heb ons al een heel flauw vermoeden van waar de wind komt.
0: Het is geen Oscar, het is Omer.
1: Het is Omer.
2: Dat was een Omer, ja.
1: Maar hij woont in Herne.
2: Ja. Ik denk dat de wind ergens komt vanuit Herne, vanuit de stationsstraat ergens.
1: Ja, het zou wel eens kunnen.
0: Ik ga even kijken. Ik denk... Even luisteren met Radio Memory.
1: Voor de rest met jou, Rudolf. Alles onder controle?
2: Alles onder controle, hè. Dus ons rustig aan het voorbereiden. Dus voor aanstaande donderdag, voor de nieuwe opnames. Mm-hmm. Dan ook met de optredens die er deze maand nog aankomen. Dus we moeten volgende week voor onze burgemeester gaan optreden. Dus dat is heel leuk, hè. Voor eigen publiek, dus voor de mensen vanuit Putten, hè.
0: Amai, dat is een goeie. En ik denk dat we Omer aan een telefoon hebben. En even luisteren.
2: Goedenavond, Omer.
0: Dag, Omer. Tja.
1: Hij staat nog thans op, Omer.
0: Nee.
1: Hallo, Omer.
0: Nee, het zal Jeremy zijn.
3: Is tegen mij?
0: Ja.
3: Maar nee, ik
2: ga zo open.
3: Waarom ben ik Omer?
0: Ah, we hebben zo een flauw vermoeden dat jij Omer bent.
1: Dat een nieuwe alias is. Nee?
3: Dat zegt mij niks, niet, hè. Ik weet niet wat ik...
0: Oké. Goedenavond, Jeremy. Welkom.
3: Hallo.
0: Welkom in het programma.
1: Ja.
0: Zeg...
3: Robertin, ik weet... Ik was of niet van donuts, dus ik zou niet weten waarom dat ik Omer ben.
0: Omer. Ah, Omer. Ah, Omer, mijn naam begint met een Frank. Ja. Ah ja. Maar ik, bij ons
3: noemen ze... Ja, Omer, maar dat... Omer Simpson, dat ja, ken ik, maar...
0: Ja, maar dat is wel Homer. Dus, dat is Homer, mijn hasje. Deze is Omer. Omer, dat hoor. Dat zal een nieuwe luisteraar zijn van na ons feest, hè. Ja. Waarschijnlijk,
1: ja,
0: veel mensen. Ja. Zeg, alleszins welkom erbij. Rudolfke, jij sprak daar... je begon te lachen toen ik het had over dat caféke. Gaat jij daar een nieuwe versie van brengen of zo misschien? Of?
2: De bedoeling is dat we daar in de toekomst, omdat het dus een beetje een herdenking is, dus de mensen vragen tegenwoordig regelmatig van dat terug op podium te brengen. En ik vind het arrangement klinkt te ouderwets, het klinkt te verouderd. En we gaan daar een volledige nieuwe versie van maken. En ik zit zo'n beetje in mijn achterhoofd, in plaats van dat Rudolf Stevens dat zou doen, zou ik dat zo'n beetje willen doen, samen met meneer Casalé. Dus
0: dat is een goed idee.
2: Een leuk duetje, ja.
0: Ja. Ja, je hebt dan nog mee een plaat gedaan. Dat was ook een succes,
2: hè?
0: Ja. Hij heeft geen keuze.
2: Zeg, geen keuze, hij moet meedoen.
0: Ik had me al verwacht, want ik dacht dat onze Jeremy Casalé een nieuw nummer ging uitbrengen. Ik dacht dat dat in augustus was, maar ik kan een beetje mis zijn.
3: Ik dacht dat eigenlijk was dat al in juni.
0: Allee, dat ben ik toch niet mis. Ja,
3: er is eigenlijk een stukje magie bij komen kijken.
0: Magie?
3: De producer heeft er iets aan toegevoegd, waardoor we iets langer moeten wachten. Maar het belooft dan ook wel een pak beter te zijn dan wat dat het origineel was. Dus ik nog even wachten. En ik denk dat de mensen dan wel van hun stoel gaan geblazen worden.
1: Was dat iets met een koor of zo?
0: Nee. Ik denk dat ik het weet. Daar komt op de achtergrond een vrouwelijke stem bij, denk ik. Ben ik mis of ben ik juist?
3: Ik ga nog niet zeggen.
0: Oké. Ik heb zo een flauw gevoel zo van dat het een soort duet wordt van Jeremy met een of andere Vlaamse schone en zo een engelenkoor op de achtergrond. Ik weet niet, maar ik zal er niet verwachten.
3: Charlotte zingt niet mee. Als dat is dat je weet, Charlotte zingt niet mee, die kan geen kleuten zingen, dus dat gaan we niet doen.
0: Ah, Charlotte.
1: Ziet uw vermoedens...
3: Maar er komen stemmen bij.
0: Ah, zie je dat ik het wist?

0: Zeg, sigaret wel niet met een neus, hè? Kleine rotzak daar. Ik zal het niet halen.
1: Get het niet door.
0: Ja, ja, ik weet het wel dat mijn neus over mijn mond staat. Ik weet weinig.
2: Zeg, jij weet toch niet.
0: Je staat niet idioot op, hè? Wat lief?
2: Nu weet jij toch maar wat voor iemand dat ik op het podium moet staan.
0: Dat is echt... Rudolf, ik heb compassie met u, jongen. Echt waar.
2: Je hebt toch soms compassie met mij, hè?
0: Ja, nu krijg ik oprecht compassie met u.
3: Maar met mij moet je dat niet hebben, want ze vinden mij altijd tof, omdat ze, dat is toch tof, hè. Dat die een jongen zo met een mintje van de Nokra mee op het podium krupt.
4: Ah,
3: dus
4: ja.
3: Dat is het laatste dat ik gehoord heb na ons laatste optreden. Dus ze dachten dat wij de Nokra waren, dat kwamen optreden.
0: Ah, oké. Okay. Maar ik moet wel zeggen, wij hebben jouw plaatje een paar keer gehoord toen we in Spanje waren. En ja, dat klinkt toch wel naar een opvolger. Dat klinkt heel goed.
3: Ja, jawel. Ik zou oktober zou je toch wel helemaal moeten af zijn en gelanceerd worden.
0: Allee, vooruit. Voor mijn verjaardag, de 22e.
3: Ah, wel, zo lang gaan we niet wachten. Dat is te lang.
0: Oké, okay, ja, oké. Okay. Goed.
2: En Hilde, we bombarderen hem tot dit schuif, hè?
0: Dat moet kwaliteit zijn, hè? Want dat passeert hier voor een jury van drie nu, hè? En het is al zo dikke dat er één van de drie zegt... Het is kwaliteit. Ah, ja.
2: Ja, absoluut.
0: En dan mag hij een keer op interview komen, hè? Lekker anders langer. Precies, dat vette klaksken, hè.
2: Ja. Hij komt voor de koffiekoker, zegt hem.
0: Ah, maar dat zijn goeie. Dat zijn goeie, hè.
4: Ja, ik vermoed dat een Bolleke de Beer dan ook meekomt voor de koffiekoeken. En voor de knuffels.
2: Ja, die kan er wat binnen slagen, hè. Pas op, die kan er iets van, hè.
0: Ja. Zeg, kom die vrouwke mee, want het is lang geleden dat ik haar gezien heb en gehoord heb.
2: Ik weet het, ja, je kent het, is een heel aanhankelijke, ik heb hier thuis een lief, schattig hondje rondlopen. En als ze een babysit heeft, dan komt die mee. Maar heeft die geen babysit, die laat haar hondje niet achter, hè.
0: Dat meen je niet.
2: Nee,
0: dus ze is liever al een hond als mij. Allee.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Maar ik denk van wel.
0: Aha, dat is goed. Kijk er naar uit, want het is lang geleden dat ik haar gezien heb, hè, en gehoord. Dus, we horen wel naar haar op de radio, hè, maar... de rest... Oké, we rekenen erop. Zal ik een goeie flauwtaart halen? Of sjoekes? Dat is ook goed, hè?
2: Voor mij niks halen, want ik ben eerlijk dus. Ik ben intussen tijd 5 kilo afgevallen en ik ben nog bezig. Dus,
0: is dat ook aan Monjaro?
2: Nee, ik snoep niks meer. Echt niet, nee.
0: Ah, oké. Okay. En ons Anja, dat zijn alleen... spaghetti-slierten met ketchup. Dat weet ik ook al. Ja,
2: zeg. Ik sta nog op podium naast een nieuwe gast. Ik moet zien dat ik er een beetje comfortabel blijf uitzien. Hè?
0: Ja. En wat deed ons Bolleke zo graag? Ik weet flauwtaart zonder Brazilien.
2: Ja, dat is ja, gewoon flauwtaart, ja. Zonder,
3: weet je wel, dat je Bolleke zeker plezier mee doet?
0: Zeg het eens.
3: Een hele hoop kop, messieurs. Dat weet ik sowieso, want het monsieur van u persoonlijk heeft hem nog niet gegeten, denk ik.
0: Ja, moet eerlijk zijn, hè. Ik heb er nog nooit zelf gemaakt. Het zijn er altijd uit een pakje.
3: Dus donderdag hoor ik eten wij kropmesjeus bij Hilde.
0: Oei.
4: Uit een pakje.
0: Als dat uit een pakje mag zijn, kan me dat niet schillen.
2: Dus,
0: dat is een gangster, man, jongen. Die kleine, hè. Allee, kom jij dan ook mee, Casale?
3: Ja, die zot, die heeft een technieker nodig en die durfde mij dat niet vragen.
0: Is dat?
3: Dus hij was zo met stintjes aan het werpen, de Rudolf, van... Ja, ja. En ik ga donderdag gaan opnemen en ja, dan kom ik maar bij u een koffietje drinken, hè, want ja... En ik dacht, ja, willen we anders gewoon samen als een studio gaan met u een techniek doen? Ah wel, ik durfde het niet vragen. Geloofde jij dat nu, Hilde?
0: Nee.
2: Nee.
3: Dat je dat niet durft vragen?
2: Nee, Hilde.
0: Ja. Weet je waar, je gaat het onder die moeten uitvechten. Zeg, Rudolf, wil jij nog de groetjes doen aan iemand?
2: Ah wel, ik doe de groeten aan jullie in de studio.
0: Dank
2: u. Ik heb ons Bolleke de Beer gehoord, dus hij zit al te smakkelen voor zijn kroksjes aanstaande donderdag. Dus heeft u lang moeten missen, dus ik zou er toch geen voor maken.
0: Man.
2: Ah, zeg, heb je een t-shirt daar?
0: Nee.
2: Ah, ik wist het.
0: Ik heb heel Spanje afgezocht achter een t-shirt waar dat Spanje op staat. En ik vind dat niet.
2: Dat is voor de volgende keer. Nee, en dan de groeten dus aan...

0: Mijn radiocollega's aan ons Anneke, want ik ga ook wel terugbellen.
1: Ik hoop het, hè, want ze was aan de lijn. Ja.
0: En voor de rest aan alle luisteraars, zo vergeet ik niemand niet. En vooral aan mijn, ja, het is... ik kan hem niet missen. Het is mijn beste kameraadje aan de andere kant van de lijn. Dus.
1: Je ploegmaat.
0: Voilà, ik zal hem ook maar de groeten doen. Hij doet dat wel nooit niet aan mij, maar enfin.
1: Sava, en voor jou mochten we een hele prachtige plaat draaien.
0: Ja,
1: Kiss and Say Goodbye van de Manhattans.
0: Kiss and Say Goodbye, hè.
1: Ja, ja, ja, dat is... Maar ik denk dat onze Daniel een fout kan maken.
2: Ja, maar ik ben hier...
1: niet een kiss. Kiss and say... Ja, kiss and say goodbye.
0: 1977,
1: Daniel. Ja, voilà. Oh, daar is hem. 76.
2: Voilà.
1: 76.
2: Hij staat klaar.
1: Hij staat er op 76.
0: 77.
1: Ik had ze niet opzoeken, zien we dat gelijk.
0: Ik was 16 jaar, dus daarmee weet ik het dus.
1: Allee, dat is goed.
2: Oké, okay, so okay.
1: Dus die gaan we dan draaien. En nu moeten we juist nog weten van de Jeremy. Wil jij nog de groetjes doen?
2: Je hebt 26 seconden.
3: Ik had dat niet gelijk de Stevens. Gewoon aan iedereen en ook speciaal aan Rudolf, anders vergeten dat ik dat doe. Hè.
1: Ja.
3: Met die, dat is met de leeftijd.
1: En welke plaatje wil jij, Jeremy?
3: Wel, hè. Ooit. Omdat iedereen dat toch altijd blijft vragen en dat doet mij plezier dat iedereen dat doet, ga ik mij gewoon aansluiten bij die lieve luisteraars dat dat doen. En ik zit in een cafeetje van Rudolf.
2: Ze staat klaar.
1: Ze staat klaar. We gaan ze draaien. Bedankt allebei.
3: Dat is goed.
1: En tot de volgende.
0: Goedemorgen aan iedereen.
1: Dag. Dat is kwebbel, hè. Dag. En jij hebt een mooie plaat klaarstaan.
4: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

0: Wat zegt Daniel? Jij hebt iets misdaan, denk ik.
1: Oh, maar Ali, we hebben ons wat getrompeerd.
0: Ja. Ja, het is ook, ik zit in een caféke, maar je hebt niet gekeken naar de zanger, zeker?
1: Nee. Maar uiteindelijk, toen ik het hier hoorde, misschien kunnen Stevens en Casale nog beter doen dan deze hier.
0: Dat gewoon nog moeilijk zijn, maar het is een uitdaging. Ja. Maar we hebben wel de echte klaargezet.
1: Ja, en die gaan we, als ik het in gang krijg, want ik moet
0: dus
1: diep
0: Rudolf,
1: gaan zoeken.
0: Het was een beetje met opzet dat we jou wouden plagen. En ik denk wel dat dat geslaagd is, want een andere vis is er alleszins ingelopen.
1: Voilà, het is ons gelukt. Voilà. Hier de echte versie.
0: Van Rudolf.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Davy Gillis, je kent hem van de Romeo's. En elke dag wordt mooier.
1: Ja, maar... Ja, dat is juist, mama. Ik denk dat nu wel elke dag iets minder mooi weer gaat
0: maar
1: worden.
0: Maar dat weet ik niet. Als zo pessimist dat jij bent, is het nog maar de hoeveelste vandaag. En ik naar de kalender kijk. De 7e september.
1: Ja, maar
0: ik heb nog geweten in oktober met mijn verjaardag dat het goed weer was.
1: Ja, ja, maar dat is speciaal voor je verjaardag dan.
0: Nee, dat had er niks mee te maken. Maar... Het is nu ook zo niet dat we hier in de winter op min 20 zitten, hè, Daniel?
1: Nee, maar dat zou eigenlijk wel een keer mogen.
0: Goh, en erbij, als het te koud is, ga ik naar Spanje. Zo simpel.
1: Ja, maar dan ga ik mee. Ah, als die mijn congé valt.
0: Ah, dat is goed. We zullen een zien voor uw congé.
1: Oké, we moesten nog een plaatje draaien voor Anneke.
0: Ja, die heeft gebeld, maar die is spoorloos verdwenen. We hebben ze niet meer gehoord. Ze heeft ook niet meer teruggebeld. Maar ik denk dat dat kon omdat je haar plaatje niet wou draaien.
1: Ja, maar we hebben een ander mooi in de plaats.
0: Anneke vroeg eigenlijk de nooduitgang van Meteor. Maar met dat we hem al gedraaid hadden, hebben we een andere en een van zijn grote successen klaargezet.
1: Dit is wat mijn mama zei.
0: Ja, de Meteor. Het is toch een topper. Hè? Het is, en weet je wat? Hij is vrijgezel terug.

0: Helmut Lotti en My Song, de Polonaise van Chopin noemt hij dat. Maar ja, ze valt een beetje tegen, hè,
1: Daniel. Ja, wel, ik had ze ietske, pietske beter verwacht. Ja. Maar bo, dat kan gebeuren.
0: Wij moeten plaatsruimen.
1: Ja, want hij staat hier al, hè.
0: Maar hij staat te zuchten en te hijgen in onze nek.
1: Mannetjes, bollen af. Ik wil hier beginnen. Nee. En jullie kunnen ook nog allemaal bellen bij onze Johan.
0: 02-6699-660.
2: Niet op antenne.
0: Niet op antenne, nee, want ja, dat hebben wij net gedaan. Dat weten we.
1: Voilà, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het bellen. Bedankt, Hilde, dat ik weer met jou mocht spelen.
0: Ja, muziek lieve maken, Daniel. Je bent een dubbelzinnige. Ja. Bedankt dat je er was. Maakt mijn maandag weer altijd dat stukje beter.
1: Dank je wel.
0: En ik kijk uit naar onze volgende aflevering samen. Morgen ben ik er terug tussen 6 en 8. Jawel. Jawel, ze is terug, de oude zaag.
1: Ja, daar is ze weer. Hè.
0: Daar is ze weer met onze niet aflatende muziekdoos. En er zit heel veel muziek in.
1: Mij hoor je komende vrijdag van 8 tot 10.
0: En ja, en onze Johan, die horen we subiet. En morgen.
1: Ja, voilà. En we gaan eruit met een John Terra. De dag dat het zonlicht niet meer scheen.
0: Dat was donker.
1: Ciao.
0: Dag.

0: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakte een douanier een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Johan de Radioman. Wap babaloo man.

0: Bamboom.
1: 7 september 2026, 20 uur en 6 minuten. Allemaal welkom live vanuit Galmaarden. En ik leid u tot de klok van 22 uur met Souvenir. En we zijn begonnen met eentje van de jaren 60. Little Richard met de Tutti Frutti. En nu iets dat we soms een keer mogen zeggen aan iemand: waarom fluister ik je naam nog? Benny Nijman. Wil je een plaats van aanvragen, kan dat 02 66 99 660.

Dat was Amy MacDonald met This Is The Life. En tot aan de reclame heb ik er twee klaarstaan voor jullie. Eentje van Gilbert Bécaud met zijn Desiree en dan eentje van Queen, een live versie van We Will Rock You.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schieten.

Dat was de groep Eruption met One Way Ticket. Dat is een ticket dat je kan kopen als je ergens naartoe wilt gaan en ook niet meer wilt terugkeren, natuurlijk. En nu, onze Daniel kan je beluisteren de vrijdag tussen 20 en 21 uur met Daniel Rockt. Hij zal waarschijnlijk tevreden zijn met het plaatje dat ik nu ga draaien voor iedereen natuurlijk. Deep Purple, King of Dreams.

Dat was BZN, of anders gezegd Band Zonder Naam, met Jan Keizer als frontman. Heel gekend in de jaren 70, maar niet precies, met hier het liedje Mon Amour. Heb je een afspraak? Dan kan je natuurlijk spreken van een rendezvous in het Frans. Dat is ook een liedje van Pas de Deux, gevolgd door eentje van Crash Test Dummies met Vier keer MMM, MMM, MMM, MMM. En dan is er natuurlijk de reclame.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.

Dat was er net eentje van Belle Perez. Ik had een titel niet zeggen, maar ze heeft het meerdere keren in het Spaans in haar liedje gezongen. En iets wat we ooit gaan meemaken is het einde van de wereld. We weten niet wanneer, maar het is ook de titel van een liedje van Skeeter Davis, The End of the World. En dan heb ik een verzoekje voor jullie klaarstaan.

Jawel, beste mensen, tijd voor het eerste verzoekje. Straks heb ik er nog eentje in deel 2. Maar je kan natuurlijk blijven bellen als je een verzoekje wilt aanvragen. Kan dat met veel plezier gedraaid worden hier bij Radio Memory. Want we zijn live tot en met 22 uur op de radio 02-6699-660. Ons Rooske uit Assen heeft gebeld, dat straks bij haar mag ik altijd kiezen. En vandaag heb ik eentje gekozen in het Engels van de groep Two Brothers on the Fourth Floor. En zij zingen voor haar en voor alle mensen die ze kent, Never Alone. Like

Nee. Bij Radio Memory ben je nooit alleen, want je kan op het gemakje de muziek beluisteren die je aanvraagt. Het is bijna 21 uur, je hoort het achtergrond, we hebben nog eentje voor het tijd zijn. En we eindigen deel 1 met eentje van Laura Pausini met La Solitudine. Tot subiet in deel 2.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Johan de Radioman.
1: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

Welkom allemaal in deel 2 van Souvenir Souvenir voor deze maandag 7 september 2026. We zijn begonnen met de Jonas Brothers met Hold On. U hoort het op de achtergrond, een instrumentaaltje. Onze collega Daniel heeft ook eentje gebracht. Hij vroeg de groep Drukwerk. Met een liedje dat minder bekend is volgens mij. Maar hij zei, draait dat nummer een keer aan iedereen die hij kent. En aan de collega's natuurlijk. Maar Rianneke, we gaan nu ingang steken, is het niet? Allee, Daniel, luister.

Moet ik de titel zeggen? Nee. Een heel bekend liedje was van de Red Shirt Brothers. Maar ik ga toch zeggen, Unchained Melody. Tot aan de reclame heb ik er drie klaarstaan. Eentje van Christophe, eentje van Mieke. Want ik vind het niet van een andere zangeres, maar ze zingen toch ook in Duits. En dan eentje van K3. Ga ik de titels zeggen? Ja. Zeven zonden, Ambition Freedom en dan de revolutie. En dan is er tijd voor de reclame.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

0: mijn gezicht. Mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: Dat was Marco Borsato met Wit Licht. Ei op de tijger nu, dat zal waarschijnlijk ook een bekende titel zijn van een film. Ja, ik weet het. Mogen we altijd bellen voor wat juist was? Ik weet het niet meer persoonlijk. Gevolgd door Mon Fils Ma Bataille van Daniel Balavan. En dan is er opnieuw de reclame natuurlijk.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals, van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

Ik zie op de klok dat het bijna 10 uur is. Nog een veertientallen minuten. Tijd om langzaam afscheid te nemen. Maar vergeet niet, blijf luisteren naar Radio Memory, want we zijn er 24 uur op 24, 7 op 7. En morgen ben ik er ook tussen 1 en 3 in de namiddag. Met de mooiste muziekmix. Maar we gaan eindigen met de volgende 4. Anne-Christie met Bla Bla Bla. Dan Alanis Morissette met Are You Still Mate. En dan eentje van ABBA. Here's your brother. En als er nog een beetje tijd over blijft, hopelijk wel, heb ik Chris Norman ook nog klaarstaan met de Midnight Lady. Ik bedank jullie voor de telefoontjes die ik gekregen heb. En nogmaals een dikke merci om te luisteren. Ik wens aan elkeen een mooie nachtrust toe en tot morgen. En blijf luisteren naar Radio Memory. Tot morgen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.